0: Dank u.
1: Thank you.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Camping en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Brand op boot in Mooienel en bezoek aan modelwoning in Bolstoren Nieuw-Vennep. De brandweer is zondagavond rond 19:30 uitgerukt voor een brand op een boot in de Mooienel bij Sparendam. De brand bleek te woeden aan boord van een boot die niet direct bereikbaar was vanaf de kant. Daarop wist de brandweerlieden via een andere boot bij het brandende vaartuig te komen. De brandweer wist uiteindelijk het vuur te blussen en daarmee uitbreiding van de brand te voorkomen. Over de oorzaak van de brand, waarbij geen gewonden vielen, is nog niets bekend. Evenmin is bekend wat de schade aan de boot is. Zaterdagochtend konden belangstellenden voor een koopwoning een bezoek brengen aan de Bolstoren in Nieuw-Vennep. Met een bouwlift aan de buitenzijde kwamen de bezoekers aan op de 5e etage. De modelwoning was zodanig ingericht dat men een beeld kreeg van wat mogelijk is op ruim 40 vierkante meter. Tussenmuren zijn er nog niet, maar op de grond stond aangegeven waar wat geplaatst gaat worden. Er zijn geen balkons, maar de bovenste helft van de ramen kunnen naar beneden zakken. Eind dit jaar, begin volgend jaar, moeten de woningen klaar zijn. De kosten bedragen ruim 3 ton. Er komt een tijdelijk parkeerterrein achter de Bolstoren dat voorlopig gratis zal zijn. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eerder ontstane commotie over de parkeersituatie ter plaatse. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nu lig ik zelf op de grond en ben ik die
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Het dek van het Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden en de heren van tennisclub De Kikkers pakken de Nederlandse titel. In de nacht van zaterdag op zondag is het dek van het oude Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden. Het oude viaduct wordt na bijna 90 jaar trouwe dienst vervangen. Met een speciaal voertuig is het brugdeel van het viaduct naar een plek direct naast de snelweg gereden. Daar wordt het gesloopt en kan direct worden begonnen met het afbouwen van het nieuwe viaduct. Er gingen nogal wat voorbereidingen aan de verwijdering van het dek vooraf. Zo werden vrijdag eerst vele tonnen aan grond, puin en meerdere oude asfaltlagen verwijderd om het oude viaduct vrij te maken van de weg. Het herenteam van tennisclub De Kikkers heeft zondag op het eigen park in Nieuw-Vennep het Nederlands kampioenschap veroverd. In die finale tegen Zee en Duin knokte de ploeg zich terug van een 2-0 achterstand en stelde uiteindelijk via dubbelspelen de Nederlandse titel veilig. Volgens Albert Robben van De Kikkers is de titel het resultaat van een plan waar de club de afgelopen jaren gericht aan heeft gewerkt. Je begint met een plan samen met sponsor SNS Vastgoed en hoe mooi is het dat dat plan uitkomt, aldus Robben. Met de landstitel bekroont tennisclub De Kikkers een sterk seizoen en schrijft het ook geschiedenis. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer
0: van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Extreme hitteopkomst in Noord-Holland en inwoners Haarlemmermeer zijn meer geld kwijt aan energie. Vanaf woensdag 12 uur geldt in de provincie Noord-Holland de waarschuwing code oranje vanwege extreme hitte, aldus het KNMI. Tot en met vrijdag worden dan dagelijks temperaturen tussen de 33 en 36 graden verwacht. Alleen op Texel blijft het koeler. Daar geldt de code geel. De code oranje geldt voor heel Nederland met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en ook het Waddengebied. Geadviseerd wordt om uit de zon te blijven, zo min mogelijk inspanningen te doen en genoeg te drinken. Verkeersdeelnemers krijgen onder andere het advies om genoeg water mee te nemen en geen kinderen of huisdieren in een dichte auto achter te laten. Een huishouden in Haarlemmermeer geeft gemiddeld 3431 euro per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. Dat is meer dan in vergelijkbare gemeenten in Nederland. In ongeveer de helft van de huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. De grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Als energie en vervoer meer dan 8% opslokken, wordt dat te krap voor veel huishoudens om financieel gezond te blijven. De bewoners lopen dan het risico rekeningen niet te kunnen betalen of dat men moet bezuinigen op verwarming en andere basisbehoeften. Vorig jaar nog kregen 604 huishoudens in Haarlemmermeer financiële steun bij het betalen van de energierekening. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
3: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
4: U had het niet gehoord?
3: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
4: Ja, wat nu?
3: Geen idee. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
2: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
5: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
2: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Jambalaya on the Bayou, de Carpenters.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er nieuws is of leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Kate Bush, Coldplay, Queen, Atomic Kitten. Maar nu eerst Bruno Mars met I Just Might.

0: De live versie van Somebody to Love van Queen samen met George Michael.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen we het graag. Hier is Coldplay.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Dat was Michael Bublé met It's a Beautiful Day.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Sinds de creatie van de hoogste rang in het professionele sumo-worstelen, Yokozuna. In de vroege jaren 1900 hebben slechts 75 worstelaars dit ultieme niveau bereikt. Op.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Dek van het Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden en de heren van tennisclub De Kikkers pakken de Nederlandse titel. In de nacht van zaterdag op zondag is het dek van het oude Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden. Het oude viaduct wordt na bijna 90 jaar trouwe dienst vervangen. Met een speciaal voertuig is het brugdeel van het viaduct naar een plek direct naast de snelweg gereden. Daar wordt het gesloopt en kan direct worden begonnen met het afbouwen van het nieuwe viaduct. Er gingen nogal wat voorbereidingen aan de verwijdering van het dek vooraf. Zo werden vrijdag eerst vele tonnen aan grond, puin en meerdere oude asfaltlagen verwijderd om het oude viaduct vrij te maken van de weg. Het herenteam van tennisclub De Kikkers heeft zondag op het eigen park in Nieuw-Vennep het Nederlandse kampioenschap veroverd. In die finale tegen Zee en Duin knokte de ploeg zich terug van een 2-0 achterstand en stelde uiteindelijk via dubbelspelen de Nederlandse titel veilig. Volgens Albert Robben van De Kikkers is de titel het resultaat van een plan waar de club de afgelopen jaren gericht aan heeft gewerkt. Je begint met een plan samen met sponsor SNS Vastgoed en hoe mooi is het dat dat plan uitkomt, aldus Robben. Met de landstitel bekroont tennisclub De Kikkers een sterk seizoen en schrijft het ook geschiedenis. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meerradio. Piet Kroes. Meerradio, Supertrack.
2: De Meerradio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: 28. Je hoorde de supertrack van deze week van de lokale Larissa Michel met 28.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat, die is dit keer aangevraagd door Tom. Tom is fan van Elvis en van de Dire Straits. En in dit nummer komen beide bij elkaar. Hier zijn de Dire Straits, Calling Elvis. MUZIEK

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Island Girl, Elton John.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Margaret Taylor, de vrouw van de voormalige Amerikaanse president Zachary Taylor, was zo'n kluizenaar dat er lange tijd geen enkele foto of portret van haar bestond. Musea gebruikten daarom noodgedwongen een afbeelding van haar dochter. Pas in 2010 werden twee echte foto's van haar herontdekt.

Joy the Raccoon samen met Fuella. Ze zongen over narcissen, ofwel daffodils. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur tot het nieuws. Robbie Williams, Angels, tot zo.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was David Bowie samen met John Lennon. Fame.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je verwachten? Wel, hele bijzondere berichten, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek, onder meer van Chicago. First Aid Kit, Phil Collins, maar eerst muziek van eigen bodem. Hier is Something Good van Ilse de Lange.

morgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio. Op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was Clouseau met Daar gaat ze.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: We gaan wel 126 jaar terug. En tijdens de Olympische Spelen van 1900 had het Nederlandse roeiteam een volwassen stuurman. Omdat hij te zwaar was, haalden ze in alle el een jong kind uit het publiek om als stuurman te dienen. Ze wonnen de race, waarna de onbekende jongen voor een foto poseerde en weer verdween in de menigte.

Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Dat was Ordinary van Alex Warren.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De invloedrijke wiskundige Nicolas Bourbaki, die in de 20e eeuw veel theorieën herschreef, heeft nooit bestaan. Het was een pseudoniem voor een collectief van Franse wiskundigen.

0: Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Brand op boot in Mooienel en bezoek aan modelwoning in Bolstoren Nieuw-Vennep. De brandweer is zondagavond rond 19:30 uitgerukt voor een brand op een boot in de Mooienel bij Sparendam. De brand bleek te woeden aan boord van een boot die niet direct bereikbaar was vanaf de kant. Daarop wist de brandweerlieden via een andere boot bij het brandende vaartuig te komen. De brandweer wist uiteindelijk het vuur te blussen en daarmee uitbreiding van de brand te voorkomen. Over de oorzaak van de brand, waarbij geen gewonden vielen, is nog niets bekend. Evenmin is bekend wat de schade aan de boot is. Zaterdagochtend konden belangstellenden voor een koopwoning een bezoek brengen aan de Bolstoren in Nieuw-Vennep. Met een bouwlift aan de buitenzijde kwamen de bezoekers aan op de 5e etage. De modelwoning was zodanig ingericht dat men een beeld kreeg van wat mogelijk is op ruim 40 vierkante meter. Tussenmuren zijn er nog niet, maar op de grond stond aangegeven waar wat geplaatst gaat worden. Er zijn geen balkons, maar de bovenste helft van de ramen kunnen naar beneden zakken. Eind dit jaar, begin volgend jaar, moeten de woningen klaar zijn. De kosten bedragen ruim 3 ton. Er komt een tijdelijk parkeerterrein achter de Bolstoren dat voorlopig gratis zal zijn. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eerder ontstaande commotie over de parkeersituatie ter plaatse. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp viert zondag 28 juni het Zomerfestival. Thema is kunst en creatie. Bewonder verschillende kunstwerken en ga ook zelf creatief aan de slag. Volg de pijlen en ontdek alle activiteiten. Doe mee aan één of meerdere leuke workshops en ontdek hoe creatief je bent.

0: Door de Crowded House uit Nieuw-Zeeland. Don't dream it's over.
1: Opvallend nieuws.
0: Pakistan herbergt 4 van de 14 8000ers. Dat zijn bergtoppen hoger dan 8000 meter. Inclusief de K2.

Joh, de wake-up call van The Room 5. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met AHA, Take On Me. Hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Extreme hitteopkomst in Noord-Holland en inwoners Haarlemmermeer zijn meer geld kwijt aan energie. Vanaf woensdag 12 uur geldt in de provincie Noord-Holland de waarschuwing code oranje vanwege extreme hitte, aldus het KNMI. Tot en met vrijdag worden dan dagelijks temperaturen tussen de 33 en 36 graden verwacht. Alleen op Texel blijft het koeler. Daar geldt de code geel. De code oranje geldt voor heel Nederland met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en ook het Waddengebied. Geadviseerd wordt om uit de zon te blijven, zo min mogelijk inspanningen te doen en genoeg te drinken. Verkeersdeelnemers krijgen onder andere het advies om genoeg water mee te nemen en geen kinderen of huisdieren in een dichte auto achter te laten. Een huishouden in Haarlemmermeer geeft gemiddeld 3431 euro per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. Dat is meer dan in vergelijkbare gemeenten in Nederland. In ongeveer de helft van de huishoudens in de gemeente gaat meer dan 8% van het besteedbare inkomen op aan energie. De grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid. Als energie en vervoer meer dan 8% opslokken, wordt dat te krap voor veel huishoudens om financieel gezond te blijven. De bewoners lopen dan het risico rekeningen niet te kunnen betalen of dat men moet bezuinigen op verwarming en andere basisbehoeften. Vorig jaar nog kregen 604 huishoudens in Haarlemmermeer financiële steun bij het betalen van de energierekening. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3... en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Radio Supertrack.
1: De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: You like that song?
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zitten kijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Brand op boot in Mooienel en bezoek aan modelwoningen in Bolstoren, Nieuw-Vennep. De brandweer is zondagavond rond 7:30 uitgerukt voor een brand op een boot in de Mooienel bij Sparendam. De brand bleek te woeden aan boord van een boot die niet direct bereikbaar was vanaf de kant. Daarop wist de brandweerlieden via een andere boot bij het brandende vaartuig te komen. De brandweer wist uiteindelijk het vuur te blussen en daarmee uitbreiding van de brand te voorkomen. Over de oorzaak van de brand, waarbij geen gewonden vielen, is nog niets bekend. Evenmin is bekend wat de schade aan de boot is. Zaterdagochtend konden belangstellenden voor een koopwoning een bezoek brengen aan de Bolstoren in Nieuw-Vennep. Met een bouwlift aan de buitenzijde kwamen de bezoekers aan op de 5e etage. De modelwoning was zodanig ingericht dat men een beeld kreeg van wat mogelijk is op ruim 40 vierkante meter. Tussenmuren zijn er nog niet, maar op de grond stond aangegeven waar wat geplaatst gaat worden. Er zijn geen balkons, maar de bovenste helft van de ramen kunnen naar beneden zakken. Eind dit jaar, begin volgend jaar, moeten de woningen klaar zijn. De kosten bedragen ruim 3 ton. Er komt een tijdelijk parkeerterrein achter de Bolstoren dat voorlopig gratis zal zijn. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de eerder ontstaande commotie over de parkeersituatie ter plaatse. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart... Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

op deze. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Het dek van het Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden en de heren van tennisclub De Kikkers pakken de Nederlandse titel. In de nacht van zaterdag op zondag is het dek van het oude Lisserwegviaduct in zijn geheel uit de A44 gereden. Het oude viaduct wordt na bijna 90 jaar trouwe dienst vervangen. Met een speciaal voertuig is het brugdeel van het viaduct naar een plek direct naast de snelweg gereden. Daar wordt het gesloopt en kan direct worden begonnen met het afbouwen van het nieuwe viaduct. Er gingen nogal wat voorbereidingen aan de verwijdering van het dek vooraf. Zo werden vrijdag eerst vele tonnen aan grond, puin en meerdere oude asfaltlagen verwijderd om het oude viaduct vrij te maken van de weg. Het herenteam van tennisclub De Kikkers heeft zondag op het eigen park in Nieuw-Vennep het Nederlandse kampioenschap veroverd. In die finale tegen Zee en Duin knokte de ploeg zich terug van een 2-0 achterstand en stelde uiteindelijk via dubbelspelen de Nederlandse titel veilig. Volgens Albert Robben van De Kikkers is de titel het resultaat van een plan waar de club de afgelopen jaren gericht aan heeft gewerkt. Je begint met een plan samen met sponsor SNS Vastgoed en hoe mooi is het dat dat plan uitkomt, aldus Robben. Met de landstitel bekroont tennisclub De Kikkers een sterk seizoen en schrijft het ook geschiedenis. En dan nog het weer van weeronline.nl. De komende dagen schijnt de zon uitbundig en blijft het overal droog. De middagtemperatuur kan oplopen naar een tropische waarde van 34 graden. De wind is zwak, windkracht 2 à 3 en komt uit het zuidoosten, later uit het noordwesten. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstyle festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bestelbus botst op bedrijfswagen op de N205 bij Vijfhuizen en Spaarne Gasthuis waarschuwt voor gezondheidsrisico's door hitte. Op de N205 bij Vijfhuizen heeft dinsdag rond 11:45 een verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus reed op de Drie Merenweg in de richting van Vijfhuizen achterop een bedrijfswagen. Beide voertuigen raakten bij de botsing beschadigd. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt door politie onderzocht. Met temperaturen die mogelijk oplopen tot 40 graden roept het Spaarne Gasthuis inwoners op extra alert te zijn op de gevolgen van extreme hitte. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening lopen risico op gezondheidsklachten zoals uitdroging, verwardheid en oververhitting. Artsen adviseren om voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden. Ook wordt gevraagd extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in de omgeving. Bij ernstige klachten, zoals verwardheid of bewusteloosheid door oververhitting, is direct medische hulp noodzakelijk. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Zit die Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Slimmertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slimmertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vuilniswagen vat vlam in Nieuw-Vennep, lading op straat gelost. En hoofddorpse Larissa brengt persoonlijke debuutsingle uit. Een vuilniswagen is dinsdagmorgen in brand gevlogen aan de Bolwerkse Poort in Nieuw-Vennep. Het incident gebeurde rond 10:15. Om verdere schade te voorkomen besloot de chauffeur de lading op straat te lossen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en bluste zowel de brand in het voertuig als het uitgestorte afval. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Mogelijk begon het vuur in het ingezamelde afval, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De hoofddorpse muzikant Larissa Michelle heeft haar eerste single uitgebracht. Het nummer 28 is een persoonlijk indie poplied over het gevoel dat je achterloopt en de druk om op bepaalde leeftijd aan verwachtingen te voldoen. Larissa schreef het nummer vanuit haar eigen ervaring toen ze besefte dat ze even oud was als haar moeder toen zij haar kreeg. Met haar muziek wil ze laten zien dat iedereen zijn eigen pad volgt. De zangeres groeide op in Florianden en ontwikkelde haar liefde voor muziek via theater en C-punt. Haar debuutsingle is inmiddels te beluisteren via Spotify en werd uitgeroepen tot supertrack bij Meer Radio. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden en de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Super Track. De Meerradio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: start of vanaf de start.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Snelheid, spektakel en plezier tijdens Polder Power Autocross Festival en jonge slechtvalken geringd op 90 meter hoogte in Hoofddorp. Autocross-evenement in Nieuw-Vennep krijgt dit jaar een nieuwe naam. Polder Power Autocross Festival. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni staat het terrein aan de Oosterdreef in het teken van racen, spektakel en gezelligheid. Naast de autocross is er volop vermaak voor bezoekers van alle leeftijden. Kinderen kunnen zich uitleven met onder meer springkussens, een draaimolen, race-simulatoren en de Venneper Dakar Kids Experience, waarbij zij mee kunnen rijden in een echte Dakar-auto of vrachtwagen. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen naast de races genieten van eten, drinken en activiteiten op het festivalterrein. Drie jonge slechtvalken zijn vorige week geringd in een nestkast op een dak van 90 meter hoog in Hoofddorp. De vogels kwamen eind april uit het ei en zijn in minder dan een maand uitgegroeid van enkele tientallen grammen tot ruim 600 gram. Volgens Stichting Meergroen is het bijzonder dat dit jaar alle drie de eieren succesvol zijn uitgekomen. De jonge valken zullen naar verwachting binnen 2 weken uitvliegen. Naast het ringen van de slechtvalken was het ook een drukke week voor de stichting. Met vrijwilligerswerk, het inkuilen van ruim 1600 appelboompjes en de start van het fruitoogstseizoen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: City Werkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens de KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Onderweg.
5: Woensdag.
2: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

0: Albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw. Zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bestelbus botst op bedrijfswagen op de N205 bij Vijfhuizen en Spaarne Gasthuis waarschuwt voor gezondheidsrisico's door hitte. Op de N205 bij Vijfhuizen heeft dinsdag rond 11:45 een verkeersongeval plaatsgevonden. Een bestelbus reed op de Drie Merenweg in de richting van Vijfhuizen achterop een bedrijfswagen. Beide voertuigen raakten bij de botsing beschadigd. Over eventuele gewonden is nog niets bekend. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt door politie onderzocht. Met temperaturen die mogelijk oplopen tot 40 graden roept het Spaarne Gasthuis inwoners op extra alert te zijn op de gevolgen van extreme hitte. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening lopen risico op gezondheidsklachten zoals uitdroging, verwardheid en oververhitting. Artsen adviseren om voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden. Ook wordt gevraagd extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in de omgeving. Bij ernstige klachten, zoals verwardheid of bewusteloosheid door oververhitting, is direct medische hulp noodzakelijk. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden. En de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Onderweg.
3: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

60 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vuilniswagen vat vlam in Nieuw-Vennep, lading op straat gelost. En Hoofddorpse Larissa brengt persoonlijke debuutsingle uit. Een vuilniswagen is dinsdagmorgen in brand gevlogen aan de Bolwerkse Poort in Nieuw-Vennep. Het incident gebeurde rond 11:15. Om verdere schade te voorkomen besloot de chauffeur de lading op straat te lossen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en bluste zowel de brand in het voertuig als het uitgestorte afval. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Mogelijk begon het vuur in het ingezamelde afval, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De Hoofddorpse muzikant Larissa Michelle heeft haar eerste single uitgebracht. Het nummer 28 is een persoonlijk indie poplied over het gevoel dat je achterloopt en de druk om op bepaalde leeftijd aan verwachtingen te voldoen. Larissa schreef het nummer vanuit haar eigen ervaring toen ze besefte dat ze even oud was als haar moeder toen zij haar kreeg. Met haar muziek wil ze laten zien dat iedereen zijn eigen pad volgt. De zangeres groeide op in Floriande en ontwikkelde haar liefde voor muziek via theater en C-punt. Haar debuutsingle is inmiddels te beluisteren via Spotify en werd uitgeroepen tot supertrack bij Meer Radio. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De temperatuur loopt op naar 34 tot 35 graden en de wind gaat draaien naar oost-noordoostenwind en is matig tot kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
3: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Van Motown, Holland, Dozier Holland schreven dit Reflections for Diana Ross en de Supremes 59 jaar geleden. Dansbaar zeker, want hier zijn we weer bij een uurtje. Hoe heet het programma ook weer? Oh ja, Solid Six, een uurtje lekker dansen. En de Bee Gees hadden het niet beter kunnen zeggen. Die zeggen gewoon, you should be dancing. Tot 7 uur first. Tot 7 uur heb ik heerlijke plaatjes voor je klaarstaan. Randy Crawford, Vanity Six en Della Soul komen al voor het nieuwsblokje van een half 7 voorbij. Dus ja, dans is verplicht.

Ja, als ik in 1997 plaat van Shola Ama, dat ook You Might Need Somebody draai, zeg ik altijd, oh, dat lijkt heel erg op Randy Crawford. Nou, in 1981 dacht Randy Crawford hetzelfde. En die bracht het heerlijke You Might Need Somebody uit. Het staat op Secret Combination. En je hoort op de achtergrond het gitaartje nog. Dat is Steve Lukather. En die kennen we dan weer van Toto. En ook de drummer van Toto, die in 81 overigens nog leeft. Jos Porcaro is ook te horen op deze heerlijke You Might Need Somebody van Randy Crawford. En Randy Crawford, ja, daar hebben we toch allemaal wel een beeld bij op ons netvlies. Daar kunnen we ons toch iets bij vinden. Heb ik het niet alleen over de Crusaders, maar natuurlijk ook haar eigen solo hitjes. Ding, ding, ding. Dit is Ring, Ring, Ring. De La Soul, later in deze show doet De La Soul nog een keer iets mee op een plaat van een ander. Maar dat zal ik je dan tegen die tijd wel vertellen. Dansen mag en zeker in de jaren 90 en de jaren 00 dansten wij op het heerlijke hiphop van de pioniers van De La Soul. Hey! Hey!

0: Is that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Ja, dat zullen we nog wel zien. Nasty Girl, Vanity Six. Ja, dat, geproduceerd door de Star Company. Stond op ons op de plaat, maar we hadden natuurlijk al heel snel in de gaten dat Prince zelf hier iets mee te maken had.
2: Soul at Six.
1: Het is maar beter dat je naar Soul at Six luistert. We gaan nog één plaatje, nou, twee plaatjes doen voordat we eventjes nieuws doen wat er buiten de dijk. Wat er buiten de dijk gebeurt, zou ik maar zeggen. Dat doen we in anderhalf minuut. En daarna gaan we nog heerlijk een half uurtje doordansen met Soul at Six. Wat heb ik nog voor je klaarstaan? Zometeen die Isley Brothers die hun thing doen. En nu wordt het lastig om het plafond hoog te houden. Macklemore. En Ryan Lewis.
3: Come on, let's go.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Op de beelden die al zo'n 15 jaar op het dark web circuleren zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. Het weer blijft nog lang warm en vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen weer zeer warm tot 37 graden in het zuiden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is woensdagavond en dit

Ja, het zal ik je niet zo zijn met Martin van Golen, Urban the Fire draait in Solid Six. Tot 7 uur gaan we lekker dansen. En ja, Urban the Fire zijn mijn helden. En zo, als ik daar de kans voor krijg, dan draai ik nog even snel. Wat een dit keer dus Last Groove. Een van de laatste grote hits uit de 80's. Toen disco een beetje... Nou, dat is wel te horen lijkt. Er zat iets een stijl veranderd, maar het blijft onwaarschijnlijk funky. Wat de heren van Earth, Wind and Fire aan ons voorlegt. En dus ook op deze... Heerlijke Solid Six uitzending. Wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Stevie Wonder, Cool and the Gang, de Mac Band. Maar we gaan eerst even met de Gorillaz die de afgelopen week in Nederland waren en opgetreden hebben. Feel good.

En briljant is hij die de simpel vierkant maakt. Want ik had het al eerder gezegd, eerder dit uur draaide ik al iets van De La Soul. En die waren ze juist op dit Feel Good van de Gorillaz ook te horen. Stevie Wonder.

Ja, dat is een Engelse band, de Maisonettes. Die scoorde in 1983 een hit met dit Heartache Avenue. En het klinkt iets van de 61 jaar. Ik blijf het altijd intrigerend vinden dat vooral in Engeland... men doet lekker zijn eigen zin en maakt wat men wil maken. Dat deden ze natuurlijk ook in de ethische, als het om dansbare muziek ging. Cool and the Gang waren natuurlijk grootheden, dus het ging om dansbare muziek. Dat deden ze vanaf de 70 jaar. Maar zo later evolvede dat into dit, nou ja... in het heerlijke, beetje disco-achtige Get Down On, het voorbeeld.

1978, ik heb het over Bobby Caldwell's What You Won't Do For Love. Ik weet dat op de radiostations verzwegen dat het een blanke meneer was. Want ja, dat zou het publiek van die R&B-zenders kunnen vervreemden. En denken, daar gaan we niet naar luisteren. Want dat was in 78, zoals wij hier in Nederland dat zuilensysteem hadden. Zaten die Amerikaanse radiostations echt zo ontzettend op een doelgroep gericht. Dat dat zelfs zo ver ging. Dat ja, de muziek van R&B was zwarte muziek en... Punk was witte, maar dat, zo hadden ze dat ingedeeld. Ja, die Bobby Caldwell die vond precies dat ene gaatje. Die klonk verschrikkelijk goed voor die R&B-zenders. En toen hij uiteindelijk live ging optreden, toen dat niet meer te verhullen was, bleek het alleen maar een ontzettend groot succes. En kwam iedereen die van dit soort muziek houdt gewoon bij Billy Caldwell kijken. Dit is Gangsta's Paradise van Coolio. Het laatste plaatje van dit uurtje Solid Six. Morgen doen we het dunnetjes over. Nog een fijne avond.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
3: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Het in the morning.
1: Is Club To-Date.
0: Ja, nou, welkom bij een nieuwe Club's Favorites. Het uurtje waarin ik jou opwarm voor maar liefst 2 uur lang Club To-Date. Straks met Erben en Nick. Ja, wat je dan kan verwachten is weer een bak aan muziek. Oud, nieuw, tipjes en een randje rock natuurlijk. Klinkt dat goed? Nou, blijf dan vooral lekker hangen. Go Back to the Zoo, die komt er straks aan. Maar ik neem jou eerst eventjes mee terug naar de jaren 30. Ja, nu kan ik dat nog zeggen, nu we nog in de 20's zitten van deze eeuw. Er werd een poster uitgegeven door het ministerie van Propaganda van de Spaanse Republiek met als doel Europa te waarschuwen voor fascisme. En de titel die te zien was, die was heel erg duidelijk. If you tolerate this, your children will be next.

ik geef jou tips mee dit uurtje. En tja, als ik dan terugkom van een weekend Pinkpop, kan je wel verwachten dat ik een volle rugzak voor je mee heb. Naast de toffe headliners, 21 Pilots, The Cure en Foo Fighters, was er nog genoeg onstage. Ik zou je bijvoorbeeld heel graag The Beaches willen tippen. Wet Leg of Kingfisher. Maar als je me dan echt vraagt wie weer boven zichzelf uit zijn gestegen dit weekend, ja, dan kom ik toch wel weer uit op Wodan Boys. Op de kleinste stage stond het publiek tot ver op het terrein en terecht. Er waren moshpits, iedereen zong mee en danste in de volle zon. Er gebeurde zo ontzettend veel en de energie was ongekend. Dus als jij nou denkt, hè, wie, waar heb je het over? Als je ze nog echt niet kent, laat ik je graag kennis met ze maken. Meet Wodan Boys. Dit is Blindsided.

Zelfs dit warme weer stopt Harry Styles niet. Met deze hitte jogde hij gisteren naar zijn show in het Wembley Stadium in Londen. Ja, ongelooflijk. En daarvoor hoorde je nog Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. En dan gaan wij door naar Sowing the Seeds of Love. Dit is Tears for Fears.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Dus normaal drink ik 2 treetjes per dag. Dus nu drink ik maar 1 treetje per dag, omdat het heel erg warm is.
4: En doet u dan nog wel wat extra water erbij?
3: Water?

0: Afwisseling. Meer radio. En meer radio.
1: Kan het nou net niet een beetje harder? Want het is zo zacht dat ik gewoon zo'n sensor er niet ervan kan verstaan. Zo goed.

Money, Hope and Gone. En daarvoor Falls, Mountain at My Gate. Ja, klinkt lekker, hè? Dit is de Stone, komt uit Liverpool. En mocht je ze live willen zien, denk je, oh, dat is ver weg. Nou ja, goed nieuws, ze komen ook naar Nederland gewoon weer dit jaar. Je kan kijken of je ze nog in Utrecht kan zien in september. Dan staan ze namelijk bij het Loose Ends Festival. En ja, ik kan je zeggen, dat wil je. Dat wil je live zien. Die energie is ook mega. Net zo erg als hier net in de studio. Ik heb, zag ik net Erben overtuigd dat dit toch wel een hele goede band is. Straks hoor je Simply Red. Maar eerst heb ik nog Nelly Furtado voor je klaarstaan. Dit is Powerless. Say what you want.

0: Simply Red. En daarvoor Nelly Furtado met Powerless. En dan wil ik het even met jou hebben over Bruno Mars. Die staat namelijk binnenkort in de Amsterdam Arena. En daar ga ik naartoe. En nou heb ik dus al wat filmpjes online gezien van het voorprogramma. En ik weet niet of jullie bekend zijn met DJ Pee-wee. Misschien zegt de naam Anderson .Paak je eerder wat. Dat is de persoon met wie Bruno Mars Silk Sonic ook vormt. En die doet het voorprogramma, als dus DJ Pee-wee. En nou denk je, wat is dat? Nou, hij is dan een soort DJ met een pruik op, een bob. En hij warmt echt die hele crowd op. Hij gaat helemaal los. Hij draait van alles. Echt van een soort ABBA tot aan keiharde techno. Tot aan alles komt voorbij. Niks is te gek. En ik dacht, hoe is dit nou in vredesnaam ontstaan? Nou ja, gelukkig kwam ik toen een filmpje tegen waarin hij dat vertelde.
1: So how did you come up with Pee-wee? Where did it start from?
2: DJ Pee-wee originated within Silk Sonic, my group with Bruno. And we were rehearsing night in after day and hours, and we were getting a bit agitated and cranky, and we were even rehearsing on Halloween, which is one of my favorite days, and I came in with the bob one day just to kind of lighten the mood, and everyone was cracking up, and Bruno looked at me, he's like, you gotta wear that, you're Pee-wee on the drums now, and he gave me that name right then and there, and I just kept wearing it. It put a smile on everyone's face, and it made me feel like really cool.
0: Nou ja, dat dus. Bruno zette zelf eventjes dat voorzetje van, joh, draag gewoon die pruik voortaan. En toen werd DJ Pee-wee geboren. En hij merkte ook wel dat hij op die manier een beetje op kon boksen tegen het charisma van de grote Bruno Mars. Dus ik denk dat we een groot feest gaan beleven voor iedereen die ook er naartoe gaat. Kom dus vroeg, want het voorprogramma wordt denk ik goud. En net zoals deze plaat, dit is I Just Might.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke speler komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: En Love is under the sun.
1: Club to date. Erben, Nick en Tessa.
0: Ik weet niet hoe het met jullie zit hoor, maar Love is under the sun. Ik plak nu vooral onder de zon hoor.
2: Ja, ik hoef even niet aan loving te denken als je niet erg vindt. Ik vind het al warm genoeg zo.
3: Wat zijn jullie saai.
4: Nick, jij zit ook met je zonnebril op in de studio.
2: Ik zou je dus vertellen. Nee, dit heeft
3: waarom is dit?
2: Dit heeft een reden. Ik moest wat gehaast de deur uit, want we kwamen nog een nieuwe buurvrouw tegen. Dus daar waren we even een praatje mee aan het maken. Ja. Opeens denk ik, oh shit. Dus ik kon nog net een shirt van de tafel grijpen en ben op de fiets gesprongen. Maar mijn normale bril...
3: Je dit hebt uitgezocht.
2: Ja, maar mijn normale bril ligt dus nog thuis. Dus om daadwerkelijk te kunnen lezen wat er op mijn schermpje staat, moet ik een zonnebril dragen.
0: Ja,
2: dus niet omdat ik denk, ik wil geen emoties tonen of dat ik heel cool probeer te zijn. Het heeft een functionele reden. Of dat de platen zo heet zijn, dat natuurlijk.
0: Ik wou het net zeggen.
3: Ja, het
0: gaan
3: hier
0: zulke hete hits draaien.
3: Het lijkt wel echt alsof je een beetje sterrenlures hebt, inderdaad.
2: Een beetje sterrenlures. Ja, dit is gewoon puur om de kater van gisteren te verhullen. Oh. Ik denk dat dat het is.
0: Heb je een ooglidcorrectie ineens gedaan?
2: Nou, nee dat, daar viel weinig aan te corrigeren.
3: In twee treetjes drinkt hij maar één treetje per dag.
2: Ja, ik moet toch...
0: Je hebt een beetje water erbij.
2: Water? Ja. Oh, heerlijk.
0: We zijn er weer.
2: We zijn er weer op het niveau.
3: Nou,
2: dit soort topkwaliteit kun je dus verwachten de komende
0: twee uur lang.
2: Ja.
0: En je kan een hele goede muziek verwachten.
2: Moeten we niet aan Tessa vragen of ze nog even twee uurtjes wil draaien? Volgens mij gaat het dan beter dan als wij dat ons mee gaan bemoeien.
3: Dat vind ik wel leuk.
0: Als ik me mee ga bemoeien, gaat het niet.

0: Hier is Op Meer Radio. En gisteren kwam het nieuwsbericht dat er een was brand in een vuilniswagen. En die moest even zijn afval op de straat dumpen.
1: Ja.
0: En toen is het toch wel op een veilige manier uitgegaan. Maar dat heb je wel een beetje
2: Nou, uitgegaan. Ja, de brandweer moest langskomen.
0: De brandweer moest langskomen, ja. Maar toen is het uiteindelijk uitgegaan.
2: Het vond plaats in Nieuw-Vennep. Op de Bolwerkse Poort in Nieuw-Vennep. Daar is rond 11:15 ochtends een vuilniswagen. Nou ja, de wagen zelf niet, maar de inhoud van de vuilniswagen in brand gevlogen. Die heeft het daarom ook op de weg moeten dumpen. De brandweer die was snel ter plaatse en kon het gelukkig vakkundig blussen. Wat de oorzaak ervan is geweest, is helaas niet duidelijk. Nou, het kan natuurlijk alles zijn. Iemand die kan net het verkeerde bij het afval gedumpt hebben, dat het is gaan smeulen. Iemand die dacht de vorige dag, oh, ik heb gebarbecued in de tuin en ik flikker mijn net iets te hete kolen in de bak.
0: Een vuilniszak met een kapot stukje glas erin zet. Nou, dat kan behoorlijk fikken.
2: Het kan. Ja,
0: het kan.
2: Met een stukje glas erin. Als in de voor. Of...
0: Nou ja, je hebt ook van die doorzichtige natuurlijk, hè?
2: Ja, oké, zo. Ja, nee, dat is zwart. Sorry, ik zat meteen aan die zwarte te denken.
0: Nee, oké, dat snap ik. Dat snap ik.
2: Maar ja, dus brand in de regio. En... Daar moeten we misschien sowieso wat waakzamer op zijn. Want ik zat eventjes op de website van de brandweer te kijken. En wij vallen natuurlijk onder de regio Kennemerland. Wist jij dat de brandweer een inschattingsrisico heeft als het gaat om natuurbranden?
3: Wat is dat? Een inschattingsrisico?
2: Basically, ze hebben twee fases. In fase 1 en fase 2. Het is geen heel uitgebreid systeem. Maar en aan de hand daarvan bepalen ze hoe waarschijnlijk een natuurbrand in jouw regio is. En dus ook wat je beter wel en niet kan doen. Fase 1 is in feite... we zijn voorbereid, maar we gaan ervan uit dat dat binnenkort niet zal gebeuren. Het is in feite veilig. Fase 2 daarentegen, het is al een langere tijd droog in de natuur. Dus het risico dat er een brand ontstaat is al maar groter. En die kan zich ook sneller en onvoorspelbaarder ontwikkelen.
0: Ja, en daarbij is het dus ook belangrijk dat wij erop gaan letten. Wat je bijvoorbeeld weggooit. Niet zomaar ergens je peuk uitdoen of op straat weggooien.
1: Nee.
0: Maar je kan ook, waar je vooral moet mee opletten, waar het nogal vaak mee misgaat, is je auto parkeren op een berm. Als het daar een beetje wat droger gras is en jij komt met je hete auto erop staan, dan kan hij in lichte laaien gaan.
3: Ik heb hier nooit over nagedacht, weet je dat?
2: Nou, belangrijk dus om in je achterhoofd te houden.
3: Wauw.
2: Sowieso.
3: Ja, maar als je een tijdje hebt gereden, zeg maar. Dat
0: ja, als je een tijdje hebt gereden en jij komt op een berm te staan omdat je of even moet passeren of je gaat daarvoor wat langer parkeren. Moet je echt opletten, want je motor is warm geweest. Je onderplaat van je auto
3: maar
0: is warm.
3: Stel je voor dat jouw parkeerplaats of de plek waar je gaat parkeren met het weer gewoon een gasveld is.
0: Ja, dan moet je er wel mee opletten.
3: Oh, wat gevaarlijk.
2: Het is leuk dat je het zegt, want het is overigens ook een van de tips die de brandweer zelf geeft. Om daarmee op
0: te passen. Ik heb hier recentelijk ook nog de brandweer over gesproken.
2: Ah,
0: namelijk.
2: Kijk eens. Maar los daarvan, kijk, er staat wel meer. Hè, zoals het gaat bijvoorbeeld veel mensen die barbecuen. Nou, dump niet je net hete kolen in het gras. Hou een beetje rekening. Mocht je nou een bezorgde of gewoon goed geïnformeerde burger zijn, lees het artikel dan even door. Het staat gewoon op de brandweer. En wil je nou een beetje op de hoogte gehouden worden, je kan je abonneren op updates. Kan je ook alleen de regio Kennemerland selecteren. Dan weet je altijd in welk risicofase jouw gemeente, jouw omgeving zich bevindt. En wat je dus eventueel wel of niet kan doen.

0: het warme weer. Dan kan je vanaf afgelopen zaterdag gratis met de strandbus vanuit Haarlemmermeer lekker naar het strand toe.
1: Ja.
0: Vanaf de, wat is het, de PNR Expo Greater Amsterdam.
1: Ja, dan kan je gratis parkeren in Vijfhuizen.
0: En dan kan je zo, poep.
1: Ja, dan kan je zo in één keer richting Zandvoort aan zee. En dat is ongeveer een ritje van 35 minuten als alles een beetje soepel loopt.
0: Nou, dat is best wel relaxed.
1: Ja, moet je de 341 lijn pakken en dan zit je er zo.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Wil je het er nog verder over hebben, Erben? Wil je meer weten? Wat,
0: nou, ik vroeg me af, zou jij er gebruik van maken? Of ben je iemand die toch eerder naar de Tolenburgplas toe gaat?
1: Ik ben over het algemeen sowieso meer fan van meer dan zee. Heel verwarrend gesprek voor Duitsers dit. Maar nee, ik hou niet zo heel erg van de oceaan. Het zout water ligt mij niet heel erg. Ik denk ook,
0: het is niet de oceaan, hè, waar je mee is.
1: Nee, de zee ook goed. Maar
0: de Noordzee.
1: De Noordzee. Waarmee is die verbonden, Erben? Het is toch hetzelfde bron van het water? Het is toch...
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de Atlantische Oceaan vind ik wel echt een stuk ouder.
1: Dat zal ongetwijfeld, maar het is een beetje hetzelfde als Nederland en Duitsland. Ja, het zijn in feite twee andere landen, maar de enige reden is omdat er ooit iemand een streepje op een kaart heeft getrokken. Niet dat er significante verschillen zitten.
0: Nee.
1: Anyhow, ik ben zelf meer fan van een meer, het zout water trekt mij niet heel erg. Ik ben ook geen groot fan van die golven en ik vond in Zandvoort...
0: En het zand? De meeste mensen die knappen op het zand af.
1: Ja, maar dat heb ik ook hier bij het Haarlemmermeerse Bos of bij de Tolenburgerplas. Dus wat dat betreft.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook soms een meertje dat je meteen vanaf een grasveld erin kan duiken.
1: Ja, nee, oké, dat is waar. Nee, het zand.
2: Je durft dat soort dingen trouwens ook niet, hè? Vanwege blauwe alg.
1: In een meer...
2: Als we het hebben over hitte en het water.
1: In een meer,
2: sorry, ik leg die link meteen.
0: Ja, in een, als het een stilstaand meer is, er is te weinig beweging, dan is onze blauwe alg natuurlijk groter.
1: Ja, dat is zo. Ja, dat is een risico. Maar goed, in een meer heb je weer weinig kwallen. En zo is er voor alle twee wel weer wat te zeggen. Ik weet dat ik vroeger naar Zandvoort ging en dat ik me ik kon geen stap zetten of je stond op zo'n ding. Nou, daar word je ook niet vrolijk van.
2: Waarom ga je opeens Haags praten?
0: Ja, ik wou het net zeggen.
1: Ik zat te lang in mijn adem. Ik moest op een gegeven moment een beetje zinnen gaan omvormen om ze eruit te kunnen persen.
2: Eerst zet hij al een zonnebril op alsof hij een rockster is.
1: Ach,
2: dan gaat hij
1: toch
2: Haags lullen. Straks horen we dat hij echt uit Den Haag komt en dat hij een bandje heeft gestart.
1: Nou,
0: Rollen Neering is er niks bij.
1: Mogen jullie het nieuws straks lekker gaan voorbereiden? Ik vind het goed geweest.

0: hoorde je. En zometeen hoor je Kid Rock. En Sabrina Carpenter en Madonna is ook nog onderweg. Maar eerst word je bijgepraat over het laatste nieuws van vandaag. Dit zijn de headlines. Nick. Tessa.
1: Ja, wie gaat hem nou doen?
2: Ja, we zitten te kijken. We hebben allebei een leuk artikel over dieren.
0: Dieren?
2: Dieren. En mag jij kiezen. Ik heb potvissen in Middellandse Zee spreken eigen dialecten.
3: Aap ontsnapt uit Beekse Bergen en duikt op in de omgeving van Hilvarenbeek.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind ze allebei wel grappig.
3: Ja, ja. Daar hebben we geen zak.
0: Nee,
3: daar
0: hebben
1: we Nou, doen we nu een aap.
0: Oké.
1: Okay. En een walvis.
0: Helemaal top.
2: Noem je mij nou een walvis?
3: En we gaan door alsof er niks gebeurt. Er is een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. De kuifmangabee loopt al een paar dagen vrij rond in de omgeving. Wat is er?
1: Nee, dat hij al een paar dagen vrij rond.
3: Ja, loopt al een paar dagen vrij rond in de omgeving van de dierentuin in Hilvarenbeek. Het dier is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, al dus het park zelf. De kuifmangabees leven in Beekse Bergen op een eiland. Het ontsnapte mannetje is mogelijk de gracht overgezwommen. Iets waarvan de dierentuin dacht dat het niet kon. Beekse Bergen laat weten dat mensen een nummer op de website kunnen bellen als ze de aap zien. Het dier zelf proberen te vangen of benaderen wordt afgeraden. De dierentuin zal de aap proberen te vangen door hem te verdoven. Weet je wat ik het leukste vind aan dit hele artikel?
1: Nou, ik heb ook iets heel leuks, maar ga je eerst.
3: Uit alles blijkt dat er dus één aap is die een voltallig dierentuin te slim af is. Een heel dierentuin, oh, zwemmen, dat kunnen ze niet. En die aap moet jij eens opletten.
1: Ja. Iets waarvan de dierentuin dacht dat het niet kon.
2: Ja, maar ook, weet je, zodra hij in een boom klimt, is hij zo weg.
0: Ja.
2: Weet je, hij is zo weg. En de kans dat hij zelf natuurlijk naar het park teruggaat is heel erg klein. En het is alleen wel dat ze zich nu zorgen maken, want eten.
0: Ja.
2: Hoe vindt hij eten? Dat is eigenlijk, ze maken zich meer zorgen daarom dan om het weer.
3: Ik maak me vooral zorgen om de lokale groenteboer. Die hebben vaak dan toch zo'n steentje uitgespreid fruit. Ik heb zomaar het idee
1: Is dat een groot dorp?
3: Nou, het is geen gigantisch dorp. Het is groter dan Esbeek, groter dan Diezen, maar bijvoorbeeld weer kleiner dan Tilburg.
1: Nou, je zou toch schrikken als het ineens een lokale supermarkt inloopt?
3: Ja, je zou je kapot
1: Holy
3: schrikken.
1: Shit.
2: Nou, ik heb hier wel één ooggetuige, om maar zo te zeggen, die al oog in oog stond met die aap.
3: Ach, hoe heet... Nou.
2: Anke, die...
3: Anke, wat heeft Anke te zeggen over dit
2: voorval? Die liep in Esbeek en die spotte hem gisteren tijdens een wandeling met haar hond. Ze liep de bossen in en toen kwam in één keer om de hoek een aap aanzetten. Oh, en ze schrok zich helemaal kapot. En hij was ook zo snel weer weg.
1: Ik zou me helemaal kapot schrikken.
3: Ik heb wel respect voor deze aap, moet ik heel even zeggen. Want ik ga heel even een snelle berekening maken. Maar als ik mij niet vergis, is het van Hilvarenbeek. En nu komt mijn topografische kennis behoorlijk onder druk te staan.
2: Elsbeek is best nog wel een end.
3: Ja, dat is best wel eventjes lopen. Dat is, wat was het, Elsbeek, zei je?
2: Elsbeek.
3: Een kleine pak een beet, zus en zo.
1: Dat is de verkeerde Elsbeek.
3: De redactie is druk aan het
1: Esbeek.
3: Esbeek. Kijk, daar zijn we. 38. Nou, dit is die in Hengelo nog. Esbeek. Haha. Ja, dit is heel informatief.
2: Dit is heel informatief. Ja.
1: 40 minuten
3: lopen.
1: Nou ja.
3: Maar goed, aap heeft kleine beentjes. Dus die doet er langer over. Moet
2: maar ik zie
3: zetten.
2: Heel veel groen op deze kaart. Ik denk dat die lekker is gaan slingeren.
3: Ja,
2: ik
3: maar
2: denk
3: heb je de omgeving van Hilvarenbeek wel eens gezien?
1: Ik denk dat het een polder is. Dus ik denk dat die is gaan lopen.
3: Ik denk dat hij wel heeft moeten lopen. Het is over het algemeen vlak grasveld daar.
1: Ja.
2: Goed. Weet je, ik denk dat we ons niet zo'n zorg hoeven te maken, want er lopen wel meer apen rond in dit land.
1: Op deze wereld sowieso.
3: Normaal is er een straf voor dit stof.

0: even over deze artiesten. Hè? En sowieso Ray, fenomenaal, maar ook Hans Zimmer. Ken je dat gevoel wel eens dat je op een feestje aankomt en dat je denkt, shit, ik ben ongeveer 3 uur te laat binnen?
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik ondertussen met The Crown op Netflix. Die ben ik aan het kijken en daar doet Hans Zimmer de muziek. Fenomenaal. Het is, die kan een simpel theekransje het meest dramatische moment van de afgelopen 2 eeuw maken. Puur met zijn muziek.
1: Oh, heerlijk.
0: Echt fantastisch.
1: Ik vind het outro van deze van die track vind ik ook zo fantastisch.
0: Echt oprecht. Je hoeft de serie niet eens te zien, joh. Zoek gewoon alleen de soundtrack op je favoriete streaming service. Dan ben je er ook al. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Over audio gesproken trouwens.
1: Ja. Moet je eventjes roddelen.
0: En misschien nog wel toepasselijker dan dat je van tevoren dacht, Erp.
2: Ja, nou, het is echt bizar wat er allemaal gebeurt op dit moment in Radioland. En waarom wij daarop aangaan is natuurlijk omdat Marieke Elsinga, die vandaag groot in het nieuws was, bij ons is begonnen, bij Meer Radio. Daar is haar eerste vlieguurtjes gemaakt.
0: Heel lang geleden.
2: Nou, zo oud is ze nou ook weer niet.
0: Nee, dat is niet waar mensen haar nu van kennen. Oh ja, van de tijd bij Meer Radio.
2: Vind ik heel onsportief als je heel dat niet weet. Nee, ze stopt met de ochtendshow bij Q-Music. Daar zit ze samen met Mattie Valk. En na 8 jaar gaat dit duo dus uit elkaar. Als het goed is, gaat Mattie wel door.
1: Ja, dat vind ik een beetje gek aan alle koppen die ik zie. Het lijkt nu alsof ze allebei gaan stoppen, maar hij gaat door. Zij gaat stoppen.
2: En dat was eerst vanochtend bekendgemaakt. En toen werd vervolgens nog, wat zal het zijn, 2 uur later werd bekend. Trouwens, ze gaat ook aan de slag bij RTL Boulevard. Naast dat ze gewoon naar een normaal vrijdagprogramma gaat, gaat ze weer bij RTL Boulevard aan de slag. Want ze vindt live televisie toch het allerleukste wat er is.
0: Wiens muziek wij zojuist draaiden. Ja. Wow, wat werd dit?
2: Ja, dat is. En dat was een beetje tegenstrijdig met dat ze vanochtend nog zei dat ze live radio het leukste vond wat er is. Dus
0: ja, daar komt
1: ze kan niet kiezen.
2: Je kan gewoon niet kiezen.
0: Ah, ja, dat is ook.
2: En als je dan denkt, dat is een grote verandering. De andere nummer 1, want Q-Music en Radio 2 vechten een beetje om de titel. Ja. Bij Radio 2 is er ook transfernieuws van de ochtend. Want Jan-Willem, Roodbeen en Jeroen Kijk in de vechten, die gaan overstappen naar Radio 10 vanaf september.
0: Maar wacht, wat gebeurt er dan met het fantastische programma van Gordon en Vrouwtje de Bot? Ik luisterde elke dag.
2: Ja, dat gaat stoppen.
0: Nee!
2: Ja.
0: Oh, shit!
2: Ja. De cijfers zijn gewoon om te janken. Dat zijn de woorden van Gordon.
0: Ze hadden ongeveer dezelfde cijfers als wij. Dus wat dat betreft snap ik dat wel.
2: Nee, maar
0: Landelijk station Radio 10, kom op.
2: Het begon nog geen jaar geleden, begin september. Ze gaan hem ook volhouden nog eventjes als ik het goed lees.
1: Nee, dat is nog 2 weken volgens mij.
2: Oh, gaan ze dan met vakantie?
1: Ja, volgens mij wel.
2: Ach, wat heerlijk. En ze hebben ook gewoon onderschat dat vroeg opstaan.
0: Ja, dat is zo typisch iets. Ik moet opeens denken aan die quote van Donald Trump uit zijn eerste termijn. Wie dacht dat buitenlandse zaken zo moeilijk waren? Iedereen dacht dat. Jij was de enige die dacht dat het niet zo was. Wie dacht dat 's ochtends om 4 uur opstaan best een uitdaging zou worden? Iedereen, Gordon, behalve jij.
1: Hij is toch ook nog een keertje verschoven naar een uurtje later.
0: Ja, want dat kwam
1: dat vrouwtje eerder begon dan hij.
2: Ja, en uiteindelijk moest er iemand bij zitten om het een beetje goede banen te leiden met het schuiven. Ja.
0: En dan nog heb dat ik een compilatie-cd van alle verkeerd aangekondigde tracks en weet ik veel wat. Begrijp me niet verkeerd trouwens. Ergens vind ik
2: dat. Ik moet zeggen, ik vond af en toe, als ik af en toe even intune, ik heb er soms om kunnen lachen. Het is niet volledig mijn programma. Maar die twee hebben wel een leuke chemie samen.
0: Nou, ja,
2: maar
0: zeker,
2: ik denk niet
0: zeker
2: geschikt voor de ochtendshow.
0: En ik vind Gordon een hartstikke leuke sidekick. Gewoon om een heel simpele reden. Het is wel eens een keer totaal wat anders.
2: Nou ja, dat.
0: Het zit wel lekker op het randje af en toe er net
2: als
0: over.
2: Als je nou denkt, hè, maar Jan-Willem en Jeroen, dat ging toch zo lekker bij Radio 2? Ja, er is natuurlijk iets meer aangeboden dan alleen de ochtendshow. Ook
0: salaris.
2: Directeurschap.
0: Salaris, ik wilde net zeggen. Salaris.
2: Nee, Jan-Willem, die wordt ook directeur.
0: Ja, er staat natuurlijk ook een salaris tegenover.
2: Ja. Maar het meest trieste nieuws, jongens. Vrijdagmiddagshow De Weekendborrel verdwijnt nog van Radio 5. Dat kwam ook nog erachteraan.
0: Nou,
2: het houdt niet op met dit muziek.
0: Maar jongens, wij blijven gewoon.

0: Madonna en Sabrina Carpenter. Met Bring Your Love, voor die ze bij Club Today. En we hebben het al een tijdje niet meer over deze man gehad. En ineens popt hij weer in het nieuws.
1: Ja, klopt.
0: Thierry Baudet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat zullen we er eens op zeggen?
2: Ja, nou, kijk, het ding is een beetje met Thierry Baudet. Hij komt vaak terug met hetzelfde. En zo nu ook.
0: Ja. Hij is natuurlijk niet meer de...
2: Hij is geen lijsttrekker van Forum voor Democratie.
0: Maar hij is nog wel bij de partij aangestoten.
2: Hij is nog wel betrokken bij de partij. Volgens mij zelfs nog steeds voorzitter. En zeg maar elke hoogste functie is nog steeds in handen van hem. Maar hij is geen volksvertegenwoordiger meer in de Tweede Kamer.
0: Oké.
2: Betekent dus niet dat hij zich niet meer met de partij bezighoudt. En dat blijkt ook, want hij wordt vandaag geciteerd als woordvoerder voor de befaamde Forum voor Democratie School in Almere. Het is een project wat al een tijdje loopt, waar ook eerdere artikelen over zijn verschenen. Het leek er een tijdje op dat hij niet door zou gaan, maar nu mag hij dit jaar toch draaien. En dat heeft mede te maken met nieuwe financiering uit het Rijk. De school voldoet namelijk aan alle eisen om te mogen starten. Er is voldoende belangstelling, een positief advies van de inspectie voor de onderwijskwaliteit, VOG's voor bestuurders en toezichthouders, uitnodiging aan onderwijspartijen in de regio.
0: Maar een politieke partij kan toch niet zomaar een school gaan oprichten?
2: Nou, het kan dus in theorie wel. Dat hangt er ook een beetje vanaf welke maatstaven er aan gelden. Maar in dezelfde zin dat een willekeurig geloof een school kan oprichten. Je hebt genoeg katholieke, protestantse scholen. Artikel 23 van onze grondwet zegt dat je scholen met een bepaalde levensovertuigende doelstelling mag oprichten en dat die ook gefinancierd mogen worden door het Rijk. Dus als zij aan alle eisen voldoen, dan komen zij in aanmerking subsidie van het Rijk. En dat geldt hier ook. Ik zelf heb er wat meer vraagtekens bij. Kijk, het mogen duidelijk zijn voor elke vaste luisteraar van dit programma dat de FVD niet helemaal binnen mijn eigen politieke spectrum ligt. De citaat uit het artikel wat ik hier voor me heb. De school is gebouwd op de overtuiging dat het oude Europa beter was dan het nieuwe, waarin wordt niet uitgelegd. Het verspreiden van ziektes onder andere. We bieden aparte leertrajecten aan voor jongens en voor meisjes, omdat we de biologische verschillen tussen de seksen erkennen. Het kan natuurlijk. Wordt er later weer een woordvoerder van het ministerie gevraagd. En die claimt dan weer dat het wel voor het bevorderen van een democratische rechtsstaat staan. Een overeenstemming is met de basiswaarden. Nou ja, ik weet niet of die twee opmerkingen helemaal met elkaar rijmen, maar misschien dat het nog een keer uitgezocht moet worden.
0: Ja.
2: Ja, kijk, het ding is, je kan het leuk vinden, je kan het niet leuk vinden. Dit is wel waar het hele artikel 23 in de grondwet om bestaat. Dat als je een bepaalde levensovertuiging hebt, dat jij die middels onderwijs mag uitdragen.
0: Kijk, we hebben het al vaker erover gehad dat we vinden dat het allemaal extremer wordt.
2: Ja, en ook dat is weer een ingewikkelde.
0: Ik wilde eerder naartoe gaan van, stel op een gegeven moment zouden meerdere politieke partijen basisscholen gaan oprichten.
2: Ja.
0: Dan wordt het verschil in de maatschappij toch alleen maar groter als het al daar al begint.
2: Nou ja, daar doelen ze in feite ook zelf op. Hè? Baudet die wordt zelf geciteerd dat ze blij zijn en dat het een absolute mijlpaal is in de ontwikkeling van hun eigen zuil. Dus in feite het weer teruggaan naar de verzuiling die wij eerder vorige eeuw kenden. Waarin, als jij opgroeide als katholiek, kwam je eigenlijk niet met protestanten in aanraking. En was het voornamelijk de bedoeling dat je lekker binnen je eigen clubje bleef. Tegenwoordig bubbelvorming, in feite. Maar dat is duidelijk het doel, of in ieder geval een van de gedachtegoeden die achter de school heerst. Dat klopt. Alleen, dat is ergens ook de cultuur en de reden waarmee deze wet is ontstaan. Dus ergens kan ik het hem niet kwalijk nemen dat hij daar met zijn clubje gelijkgestemde op deze manier gebruik van wil maken.
0: Ja.
2: Dan moeten we de wet afschaffen of aanpassen als we vinden dat dat niet kan. Maar dan moeten we ook zeggen, dan mag geen enkele christelijke basisschool, geen enkele islamitische basisschool. Dan is het af met aparte levensovertuiging in het onderwijs. Dan wordt onderwijs puur wetenschappelijk.
0: Ja.
2: Oh, dat klinkt helemaal niet zo slecht als ik het mezelf zo hoor zeggen.
0: Maar blijft een lastige situatie.
2: Blijft een heel lastige situatie.
3: Zometeen op Meer Radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in het gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa, opa.
5: Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden.
4: Klopt de warmte. Kut warmte.

0: Ik vind het toch wel een van de vetste concerten waar ik naartoe ben geweest. Coldplay en Higher Power, hoor je ze bij Club Today. Waarin we het vorige uur al eventjes over hadden over brandveiligheid. En dat je niet met je warme auto op de berm moet gaan staan.
1: En nu! Aankomend weekend!
2: Onze verbazing!
1: Ja. De autocross in Nieuw-Vennep.
0: Ja, superleuk. Afgelopen weekend was al de motocross.
1: Ja, zeker. En als je in Nieuw-Vennep woont, dan heb je misschien ook de verschillende wegafzettingen en omleidingen gezien.
0: Nou ja, dan ben je ook bezig met de feestweek geweest.
1: Nou, ik moet zeggen, ik werk dus in Nieuw-Vennep. En het valt mij alles mee. Ik had verwacht dat voor die evenementen dat het verkeer een stuk stiller had gelegen. Maar eigenlijk...
0: Eigenlijk is het maar één straat.
1: Ja, en elke normale busstop wordt gewoon gehaald. Je kan vrijwel overal komen. Nou, als heel Nederland evenementen zou organiseren als Nieuw-Vennep, dan zouden we behoorlijk efficiënt land hebben.
0: Ja, zeker.
1: Dat gezegd hebbende, klimaattechnisch gezien, de autocross.
0: Ja, het is niet het allerbeste, maar ik vind het wel echt heel spectaculair om te zien.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wat dat betreft nooit echt... Ik heb me vroeger op de middelbare school nooit al echt typisch man gevoeld. Omdat zodra mensen begonnen te praten over auto's of motoren, haakte
0: jij af.
1: Ja, dan was het voor mij klaar. ik kreeg laatst ook, we zijn in de markt voor een nieuwe auto bij mij thuis. En dan kreeg ik de vraag, wat voor een auto zou je willen? Eentje die rijdt. Eentje die mij het liefst van A naar B brengt. En als het kan met airco, dat lijkt me gezien de temperatuur deze zomer wel handig. Maar voor de rest heb ik niet heel veel ijs. Al is die kanariegeel. Het kan mij aan mijn reet roesten. zolang je een beetje rijdt.
0: Ik vind het wel een beetje jammer.
1: Ja, ik weet dat jij dit... Nou, precies dit is de reactie die ik vroeger op de middelbare school kreeg, waardoor ik nooit werd uitgenodigd voor
0: vrienden.
1: Dat komt allemaal weer boven. Dankjewel. Heel therapeutisch, zo'n radio-uitzending. De autocross, ja. Ik vind het fijn voor mensen die het wel heel leuk vinden dat het er is. Dat ze even een weekendje los kunnen gaan. Dat ze even kunnen genieten.
0: Zeker. Het wordt aankomend weekend voor de 18e keer georganiseerd. Dus ik kan me haast niet voorstellen. Dat je het nog niet hebt gezien. Maar als je de tijd hebt, ik zou even langs gaan. Want het
3: is wel een spektakel, eerlijk
0: gezegd. Zeker. Wij hebben toen een keertje live bij de motocross gestaan.
3: Ja.
0: Nou, ik heb een mengtafel nog nooit zo slecht gezien door al het zand.
3: Het stof en zand, ja.
0: Ik denk dat wij toen echt de Lucasa set kapot hebben gemaakt die dag. Daarna was hij was al ter ziele, maar die dag vond hij helemaal niet leuk. Maar
1: nou, bestuurder, als je luistert en je vraagt je nog af, waar kunnen we die kosten op verhalen? Dan bij deze...
0: Ja, maar het is zeker het checken waard om gewoon langs te rijden.
1: Ja, 100%. Zorg wel dat je niet de verkeerde afslag pakt en per ongeluk in de auto
0: eindigt.
1: Ja. Maar voor de rest, goed
0: op het terrein eindigt.

0: Punto.
1: Meer afwisseling met meer nieuws, meer muziek.
2: Je hoort ons overal in Haarlemmermeer.
1: Echte afwisseling.
2: Meer radio.
1: Bij meer radio.
2: Meer.

0: de Boys of Summer. Heb je nou wat of heb je nou niet wat?
1: Ja, ik zit... Oh, ik heb wat. Oh, nee, ik heb niet wat. Oh, ik heb wat. Oh, ik heb niet wat.
0: Ik weet het niet.
1: We hebben het altijd over het is warm met dit soort dagen. En ik heb daar normaal gesproken echt een pleurisrekel aan... totdat ik quizjes voorbij zie komen. En dan word ik heel erg enthousiast.
0: Oh, god.
2: Ja, oké.
1: Ik heb hier een quizje en ik dacht, weet je... om misschien een beetje de hitte weg te halen uit de studio... zullen we die dan spelen? Want het gaat erom dat we onze kennis gaan testen... hoe je je lijf en leden optimaal koel houdt.
2: Ja hoor, let's go.
1: Ja, okay.
2: Ik ga van Erben winnen. Let's go.
1: En ik trouwens, na deze quiz wil ik niemand meer horen zeiken dat het warm weer is. Want je hebt genoeg tips dan uit deze quiz gehaald, ja? Oké.
2: Okay. Ja, okay.
1: Wat is slimmer voor het slapen gaan? A, een koude douche. B, een lauwwarme douche. C, een warme douche. Of D, het maakt geen reet uit.
0: Een warme douche.
2: Lauwwarme douche.
1: Oké, okay, ik zou zelf ook lauwwarm zeggen. Dat is goed.
2: Ah.
1: Nou, bij deze, je doucht vanavond lauwwarm. Is het nadelig om warme dranken te drinken met dit hete weer? Ja, nee, of de wetenschap is er nog niet over uit.
0: Nee.
2: Ik heb me laten vertellen dat het juist voordelig is... om warme dranken te drinken bij warm weer.
0: Ja.
1: Nou ja, dan gaan we aan de chocomel als je daar zin in hebt. En dat is goed, dat klopt. Dus lekker een theetje straks voor het slapen gaan, dat doet het goed. Hoe lang duurt het meestal om te acclimatiseren aan de hitte? 2 tot 3 dagen, een week, een dag of 10 of 2 weken?
0: Oeh.
2: In mijn geval ongeveer 2 maanden. Maar dat
0: gewoon... Ik denk een week.
1: Ik denk ook een week.
2: Ik ga dan op 10 dagen, lekker demonstratief.
1: Oké, daar heb jij gelijk in, Nick.
0: Shit, man. Je bent hier nog goed in ook.
1: Op welke van deze 2 zaken kun je het beste letten als signaal van uitdroging? Dorst of donkere urine?
2: Donkere urine.
0: Ja, dat zeg ik ook.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, nou, dat klopt nog eens. Wat is juist over zweet? Als we lekker even in de nattigheid blijven. A, vers zweet stinkt meteen al. B, zweetdruppels die op de grond vallen helpen je niet om af te koelen. C, door koffie te drinken ga je minder zweten. Of D, zweten zorgt voor vetverlies.
2: D, volgens mij.
0: Ja. Ik vond A niet zo heel erg
1: logisch. Ik vind B op zich ook nog logisch, maar laten we voor D gaan. Nee, het juiste antwoord is zweetdruppels die op de grond vallen... die helpen je niet om af te koelen, want die nemen namelijk niet deel aan thermoregulatie.
2: Oh, dat
1: als het meteen weg is.
2: Stroomt geen water.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hoeveel kan een mens maximaal zweten in een uur? 1 liter, 3 liter, 6 liter of 9 liter?
2: Hangt er vanaf, hoe warm is het?
1: Ik denk ook 1 liter. Het is 3 liter!
0: Holy shit!
1: Holy shit! 3 liter. Wow.
0: En dan moet je eigenlijk 2 liter op een dag water drinken.
2: Maar dan hebben we het over maximale. Dus dan denk ik dat je het wel over sauna hebt en dat soort dingen.
1: Ja.
2: En je
1: lichaam
2: bestaat voor ongeveer 70% uit water, hè?
1: Wat is volgens veel organisatoren van hardloopwedstrijden een riskantere afstand? 10 kilometer, de halve marathon of de hele marathon? Ik denk dus 10.
0: Ik denk ook 10, want de grachtenloop, daar was dus die 10.
1: Best gehalveerd naar 5. De grachtenloop in Haarlem, onze buren.
0: Ja.
1: Buren. Ik denk 10 ook omdat mensen daar ongetraind aan meedoen.
2: Ik ga toch de halve marathon zeggen. Gewoon om demonstratief te zijn.
1: Nee, het is de 10 kilometer. Wie van onderstaande zweet het meest? Een jonge vrouw van 28, een jonge man van 28... een oude vrouw van 82 of een oude man van 82?
0: Ik denk die jonge man van 28.
1: Ik denk het ook!
2: Ik denk het ook, maar ik wil ergens toch de vrouw zeggen.
1: Dit is trouwens niet lullig naar jullie bedoeld. Hè?
2: Nee, ik wil toch juist de jonge vrouw zeggen.
1: Nee, vrouwen zweten minder dan mannen en ouderen zweten minder dan jongeren.
0: Oké.
2: Nou, ouderen wist ik.
1: Wat is waar over darmklachten bij warm weer? Nou jongens, wat een funzige vraag. Zowel diarree als obstipatie kan een gevolg zijn van hitte. Alleen obstipatie kan een gevolg zijn of alleen diarree kan een gevolg zijn?
2: Ik zou zeggen...
1: Ik denk allebei.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja. Dat is zeker goed. Dus als dit gebeurt met het warme weer... hoef je niet meteen te denken... Oh my god, dat is gewoon de hitte, jongens. Niet meteen stressen. Dan de allerlaatste vraag. Hoe houden medewerkers van de plantsoenendienst in Japan... het hoofd koel tijdens de hitte? Is dat A, met ouderwetse spierwitte lange gewaden tot aan de enkels? B, met een hypermodern ventilatievest? Of C, niet, want ze zijn eraan gewend?
2: Ik denk dat C wel nog zou kunnen.
1: Ik hoop C. Zodat iedereen zijn smoel houdt. Nee, helaas. Het is met een hypermodern ventilatievest.
2: Ja. Ik heb er wel over gehoord trouwens. Heel innovatief. Super tof. Ja. Waarom verkopen ze die hier niet?

0: Miss Masol, hoor je. En je wordt bijgepraat over het laatste nieuws. En we hebben eigenlijk maar één berichtje, want die zouden we gewoon...
1: Ja, potverdorie, ik wil gewoon even het hebben over mijn lieve walvissen.
2: Potvissen, Tessa.
1: Potvissen.
2: Call them by their name.
0: Potvissen,
1: ja,
0: oké. Okay.
1: Mag ik dan ook een iets leuker muziekje, ja. Of niet?
0: Oh, ja.
1: Jeetje.
2: Ja, professionals. En wij hadden commentaar op Gordon. Kan je je dat voorstellen?
1: Potvissen in verschillende gebieden van de Middellandse Zee communiceren in hun eigen dialect. Die zijn ontstaan doordat groepen potvissen zijn opgesplitst en zo hun eigen dialect hebben ontwikkeld. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek. Zoals het Zeeuws dialect, eentje is van het Nederlands, zo bestaan er dus ook dialecten in de potvissentaal.
0: Wauw.
1: Dat is gek, hè? Het zijn heel sociale dieren. Ze leven in groepen, maar ja, je moet dan ook veel communiceren. En dat doen ze door middel van klikgeluiden. Dat worden coda's genoemd. Niet codes, coda's. Geen idee waarom.
2: Gewoon en, sociaal te zijn.
1: Onderzoekers die hebben die klikgeluiden dus vastgelegd.
0: Hebben we een geluid van zo'n potvis?
1: Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn. Misschien kan de redactie dat ondertussen even opzoeken. Maar die potvissen die communiceren dus met een soort eigen accent. Elk klikje klinkt net even anders.
0: Oh, dit is een walvis. Nee, ik
1: dat
0: wil
1: is
0: potvis.
1: Een walvis, ja.
0: Nee, potvis.
1: Potvis.
2: Dit is ja. Super zinderende radio, beste luisteraar. Dank dat je nog altijd luistert. Super tof. Moet ik anders even verder gaan over het potvisverhaal?
1: Nou ja, ik kan wel vertellen hoor. Potvissen in het westen van de Middellandse Zee gebruiken een 3+1 coda. Daarbij maken ze opeenvolgende klikgeluiden, waarna een langere pauze het vierde klikgeluid volgt. En de coda van de oostelijke potvis bestaat juist uit klikgeluiden die elkaar sneller opvolgen. Dus het is een dialect. Ja, dit.
0: Ja, dit klinkt heel naar.
1: Nee, dit klinkt dus als een Middellandse Zee, want het duurde heel lang voordat die laatste kwam. Ja, je kan ze dus echt herkennen. En het zijn ritmische patronen. En die worden dus dan geïnterpreteerd als een dialect.
0: Ja, ik vind het fijn om te weten.
1: Vind je het fijn om te weten?
3: Kan ik er iets mee? Nee, totaal niet.
2: Nou, het schijnt dus, wat wel interessant is, is dat het ook zo schijnt te zijn bij andere dieren. Ik had laatst een onderzoek gelezen dat honden ook een dialect schijnen te hebben, afhankelijk van het dialect van hun baasje.
1: Oh, dat vind ik grappig.
2: What?
1: Ja, maar het is toch ook natuurlijk een beetje logisch dat een hond die groeit op met bepaalde klanken om zich heen.
2: Ja.
1: Toch?
2: Hetzelfde geldt voor mensen. Er is een reden dat als je in Limburg opgroeit, je anders praat dan als je in Amsterdam opgroeit.
0: Nee, is ook zo.
2: Ja, en heb je
0: ook
2: naar de omgeving.
1: Mensen die zeg maar nog geen uur in een nieuwe omgeving zijn en dat dialect overnemen.
0: Dat ben jij.
1: Ja, dat ben ik. Ja, het is echt. Ja, maar ik vind het echt vervelend. Ik weet ondertussen niet meer wat mijn eigen dialect is. Want als ik dus praat met mensen uit Limburg, dan ga ik Limburgs lullen. Als ik praat met mensen uit Den Haag,
0: dan
1: ga ik Haags lullen. Het is echt bizar.
0: Oh.
1: Ik vind het ook vervelend, want ik doe het dus niet bewust. Hebben jullie dat echt nooit? Dat als je ergens wel jezelf zeg maar iets te hoort terugzeggen in datzelfde dialect en dat je denkt, oh, dat kan ik echt niet doen.
2: Ik werd begin deze uitzending nog van beschuldigd dat ik haar was, dus wat dat betreft.
1: Dat dus. Ik ben hier gelukkig niet de enige in.
2: Nee, ik denk dat iedereen dit wel een beetje heeft. Sorry, ik ga afronden. Doei, doei.
4: Nieuws en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmer.

0: Zo, we gaan weer van A naar B plaat doen. We hebben weer twee nummers uitgekozen. Een beginplaat en een eindplaat. En de rest, dat is allemaal een beetje een vraagteken.
1: Ja, en ik dacht, ik kan het wel weer eens een keertje op mij nemen. Toen zeiden jullie, je bent Pinkpop geweest, dus kies maar twee Pinkpop-platen uit. Dus in gezamenlijk overleg hebben wij gekozen voor Youngblood, My Only Angel, als start. En als eind een written van Natasha Bedingfield.
0: Oh my god.
2: Ik benijd het je niet.
0: Ik ben heel erg benieuwd.

en Youngblood, My Only Angel. Ja, de eerstvolgende link die ik maak naar Natasha Bedingfield is The Cure. We gaan zowaar een iets heftigere kant op. Hoewel The Cure en Youngblood op verschillende dagen hebben gespeeld het weekend, is er een directe muzikale lijn tussen die acts. Naast dat The Cure een grote inspiratie is voor Youngblood, heeft hij ook een keer wat gesampled uit een track van The Cure. Namelijk voor zijn single Tissues uit 2022 pakte hij een stukje uit The Cure klassieker Close to Me. Ja, en Tissues, dat klinkt dan zo. Ja, je kan er niet omheen. Je denkt nu, oh, The Cure begint. Maar dat is niet. Dat is niet. Dit is Youngblood. En Robert Smith die heeft zelfs persoonlijk toestemming gegeven voor het gebruik van die sample. Hij kreeg zelfs een songwriting credit op het nummer. Dus ja, dan kan ik maar één link leggen. Close to Me.

0: to me. Dat was de headliner van de zaterdag van Pinkpop. Ik dacht trouwens ook voor dit hele leuke linkspel. Ik pak alleen maar artiesten van het affiche van Pinkpop.
1: Oké.
0: Dus om mezelf nog makkelijker te maken, we moeten naar Natasha Bedingfield. De volgende link die ik met jou wil leggen gaat over Franz Ferdinand. Want in 2009 ontving The Cure de NME Godlike Genius Award. En tijdens die ceremonie trad onder andere Franz Ferdinand op als eerbetoon aan The Cure. Dat was een bewuste erkenning van de invloed die Robert Smith en zijn band hadden op de jongere generatie van Britse alternatieve bands. Dus ik zou zeggen, laten we even losgaan op Take Me Out.

0: Take Me Out, Franz Ferdinand. Ja, en we zijn al gekomen van Youngblood naar The Cure, naar Franz Ferdinand. En nu maken we de overstap toch echt tot Natasha Bedingfield. Ik heb het gewoon in twee plaatsen gered, jongens.
1: Ik vind het heel knap.
2: Dit is wel degene waar ik het meest nieuwsgierig naar ben. Want de rest zit allemaal nog wel een beetje in een soort alt-rock straatje. Nou ja, hoe gaan we naar Natasha Bedingfield?
0: Take Me Out, de Britse gitaarmuziek domineerde, stond Natasha Bedingfield op exact hetzelfde podium van de Brit Awards tussen de namen zoals Franz Ferdinand. Dit was uit mijn hoofd uit 2005. Ik heb het natuurlijk weer weggeklikt. Lekker handig, Tessa. Maar dit was dezelfde avond, want ze hebben allebei opgetreden. Francie, die won wat. Natasha helaas niet. Maar ja, ze waren op dezelfde ceremonie, op hetzelfde moment, in dezelfde era. Dus die link had ik nooit gelegd, dat die twee allebei een beetje rond die tijd, hè, een beetje aan het opkomen waren.
2: Ik had verwacht dat een Written of Natasha Bedingfield als zodanig ouder was.
1: Ja.
2: Qua plaat.
0: Die is iets wat ouder, moet ik eerlijk zeggen. Maar het duurde even voordat ze echt blijvend in die scene bleef hangen, hoor. Want ze is heel erg door haar broer gepusht. Daarmee heeft ze ook opgetreden trouwens op op de Brit Awards.
1: Yes, ik wil even voor jou... Ik vind hem heel knap. Wacht. De broer is diegene van Bad Day dan, toch?
0: Ja. Nee. Toch, zeg ik het goed? Wacht.
2: Nee, wacht. Dat is Daniel Powder, niet Daniel Bedingfield.
0: Wacht, Natasha.
2: Nu zit ik...
0: Bedingfield broer.
2: Ja, dit moet even een luisteraar. Sorry.
0: Daniel Bedingfield. Hij scoorde begin jaren 2000 wereldhits zoals Gotta Get Through This en If You're Not The One. Hij heeft echt elk interview dat hij had, heeft hij aangegeven toen om zijn zusje te promoten.
1: Eerlijk.
0: En toen kwam Unwritten.
2: Get yourself a brother like Daniel.
1: Ja. Jongens, tot volgende week.

0: iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Elton John en Can You Feel the Love Tonight? Nou, dat gaan we zeker doen, hoor.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Want 2 uur lang hebben we de prachtigste muziek voor je. Wat te denken van...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks naar 10:30 hebben we het trio Imagination uit Engeland. Maar nu eerst gaan we naar Brabant toe. Guus Meeuwis bedacht dit liedje toen hij in Moskou was en heimwee had. Naast een mooie Brabant. En daar maakte hij dit nummer over. Een...

optreden naar, dat was James Blunt. En tot 10:30 heb ik nog 3 voor je. Here Without You van Three Doors Down. All Is Ours van Davina Michel. En je hoort ook Bluff met Aan de Kust.

0: kus.
1: Kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio, Haarlemmermeer. Nice and slow.
1: Tom van Dranen.

0: Amerikaans producer Timbaland samen met One Republic in Apologize.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: In Engeland, daar komt het trio Imagination vandaan. En ze treden nog steeds op. Dit is Just an Illusion. En zometeen hoor je ook die andere grote hit van ze. Namelijk Music and Lights. Imagination in het 2 van 1.

En altijd moeten we weer denken aan de Tour de France met dit nummer van Joe Dassin, Champs-Élysées. We worden hem nu als Franse klassieker. We gaan naar Amerika. John Denver met het liefde van een jetplane. En zometeen gaan we naar Haarlem met Sandra van Nieuwland.

Uit 1969, Pieter Sarstedt. Hij had een hele groot hit mee met dit Where Do You Go To My Lovely. En nu tot het NOS Journaal van 11 uur. Deze van Kool & The Gang. Dit is Cherries.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: tweede uur van Nice and Slow vanavond. We begonnen met Jonathan Jeremiah en Rosario.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. We hebben straks na 11:30 natuurlijk Suzanne Freek voor Gerda. En dan hebben wij weer een mooie...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En die is dit keer voor Don McLean. We gaan naar Amerika toe, dus straks met Don McLean. Maar nu gaan we naar Utrecht.

Ze komt uit New York en is binnenkort 77 jaar. Ik heb het over Bonnie Raitt. Dat was ze met Something to Talk About. En hier zijn Neil Diamond met Song Song Blue. It's Impossible van Perry Como. En Die With a Smile door Lady Gaga. En de man die binnenkort naar Nederland komt voor een concert. Of zijn het meerdere concerten? Het is in ieder geval wel Bruno Mars.

Die with a smile, Lady Gaga en Bruno Mars. En ik heb het even nagekeken. 2, 4 en 5 juli staat Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. We gaan nu op naar het nieuws van 11:30. Met deze van de mama's en de papa's. Dream a little dream of me.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Ja, dat waren ze weer, hè? Speciaal voor mijn liefste Gerda. Natuurlijk Susanne Freek met Als David Is. Schatje, ik hou van jou, hè?
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1 voor de Amerikaanse singer-songwriter Don McLean. Als eerste Winterwood en daarna het origineel van And I Love You So.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is meer radio.

0: Kroeg, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.